0: Ja, dit was het nieuwe album van Jungle by Night. De jonge Nederlandse Afro Department. Het album heet Hidden en is geproduceerd door Wieboud Burkens.
1: Ja.
0: We gaan door met de lang verwachte plaat waar iedereen op zat te wachten met smart. Het nieuwe album van Esperanza Spalding. Die had natuurlijk vorig jaar een topjaar, want die won opeens uit het niets een Grammy. Maar niet de Grammy voor de jazzmuziek, maar gewoon de overall Grammy voor alle muziek, zeg maar. En daar versloeg ze Justin Bieber. Er was ook op internet een enorme hype over. Maar goed, toen moest er een nieuw album komen en dat heeft natuurlijk nog wel een tijdje geduurd. En dit is ook weer op de redactie misschien een goede discussie, want het album moest natuurlijk toch lichtelijk commercieel draaibaar worden. En dat hebben ze ook gedaan. Het is een soort popplaat geworden. R&B, pop. Wel goed geproduceerd. Ik wil daar een stuk van draaien. Dat heet Cinnamon Tree.

0: Ja, dit was Cinnamon Tree van het nieuwe album van Esperanza Spalding. Het album heet Radio Music Society.
1: Ik vind het wel te gek, hoor.
0: Ja, zeker.
1: En het is ook niet heel erg pop-pop.
0: Nou, ik moet je zeggen dat de keuze van deze track lag wel wat meer in deze radio-uitzending. Wat wij willen horen, zeg maar. Er staan ook echt wat pop-pop-liedjes op. Misschien kan ik daar ook een goed voorbeeld van laten horen. Dit is haar single en die heet The Radio Song.

0: De nieuwe Esperanza Spalding. Ik vind het een geweldige plaat. Het is misschien niet zo poppy als je denkt aan poppy, maar ze zingt natuurlijk alles. En het is toch ook wel een hele originele manier jazz.
1: Ja, zeker, zeker. Misschien had ik me iets in vergist. Het was ook het eerste indruk die je natuurlijk van zo'n plaat hebt. En je had er misschien iets anders van verwacht. Maar het is zeer goed geproduceerd. Er zijn ook trade tracks geproduceerd door Q-Tip. Die kennen we allemaal van de Tribe Called Quest en van zijn eigen projecten. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ze dit festivalseizoen ook zeker acte de présence gaat geven op het Noordzee en op wat andere festivals. Dus ik ben benieuwd hoe dit live gaat klinken ook.
0: Een brug slaande naar een andere zangeres die helemaal hot is en ook een beetje uit de hip-hop komt. Want Esperanza komt van oorsprong eigenlijk uit de hip-hop. Zat in 2002 een hip-hopgroep, deed de Black Sign Stripe, voordat ze eigenlijk zich toelicht op de jazz. Is de nieuwe Betty Wright. Zij is een co-op aangegaan van met The Roots, met de bekende producer en drummer Amir Thompson, Questlove geheten. En als je denkt ook weer van, wie was dat ook alweer? Betty Wright. Zij had haar eerste plaat uit toen ze al 14 was, My First Time Around heette dat, maar eigenlijk haar grote hit was in 1971. Clean Up Woman, en toen was ze slechts 17. Daarna heeft ze heel veel platen gemaakt waarvan niet alles altijd even goed. Maar zij heeft een nieuwe plaat gemaakt, dus met The Roots. Met allemaal stoere co-ops. Onder andere met Joss Stone, Snoop Dogg, Lil Wayne en Lenny Williams. De nieuwe album die zij heeft geproduceerd en gemaakt heeft, die heet The Movie. En we gaan een track draaien. Twee tracks eigenlijk. Ik zou graag willen dat Ruben ook zijn favoriete track kiest van het album. De mijne was in ieder geval Look Around, Be Amazed.

Ja, dit was Betty Wright van het album The Movies. Met The Roots, de samenwerking. We gaan nog één track hiervan draaien. Maar alvorens we dat gaan doen, wil ik melden dat dit alweer het einde is van deze Jazz Not Jazz aflevering. Die gemaakt wordt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. Voor alle info en uitzendingen die nog een keer beluisterd willen worden, kunnen jullie naar www.jazznotjazzradio.nl. Je kan daar ook vragen stellen op het e-mailnummer jazznotjazz@concertzender.nl. Dat is de site van Concertzender. Kan je ook nog allemaal info vinden. Volgende week zijn we er weer op dinsdag van 11 tot 12. Ik wil graag afsluiten deze aflevering met Hollywood van hetzelfde album. Tot volgende week.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de Concertzender met het programma Jazz Not Jazz. Deze keer samengesteld door Jan-Pieter Overmars. Mijn naam is Arjan Huizer. Na de herkenningstune gaan we luisteren naar Don Kronick met Heart of Darkness. Kronick was een beroemde sessiemuzikant, maar heeft een aantal soloalbums opgenomen, waaronder voor het opnieuw tot leven gewekte Blue Note. Beide met een akoestisch septet. De blazerssectie bestaat uit een tenor, een trompet, een trombone en een basklarinet, wat zeer mooie klankkleuren oplevert. Daarna speelt Dr. John de spreekwoordelijke melting pot uit New Orleans, het mysterieuze Lilien Dessant.

tijd voor een blokje van 3 nummers. Uit 1975 Bobby Hutcherson met Montara van een album met veel Latin-invloeden. Daarna gaan we verder met Braziliaans van Chico Buarque en het nummer Essa Moça Tá Diferente in ons beste Portugees. In het kader van de minder zinvolle informatie is zijn volledige naam Buarque de Holanda. Een vrolijk samba-ritme met een heel klein beetje Nederlandse origine. Afsluiter is George Russell met Kentucky Oysters. Alleen al het hoesontwerp van dit album Stratus Thunk is dit nummer de moeite waard.

0: Dat was Lou Donaldson met One Cylinder, Sweet Slumber, Ode to Billy Joe, Midnight Creeper en Bag of Jewels. In het laatste blok twee tunes van het album Say It Loud. Titelsong Say It Loud, I'm Black and I'm Proud en Turtle Walk. Say It Loud, I'm Black and I'm Proud is natuurlijk van James Brown. Op Say It Loud en Turtle Walk hoort u Blue Mitchell, trompet, Jimmy Ponder, gitaar, Charles Erland, orgel en Idris Mohammed, drums.
1: With your bad self, say it loud.

0: Je hoorde Lou Donaldson, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud en Turtle Walk. Dit was deel 3 van de Boogaloo van Lou, een portret van alt-saxofonist Lou Donaldson. Een programma over soul jazz, groove en grease bij de Concertzender.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, alweer de 60ste editie van het programma op de Concertzender. Je laat horen nieuwe releases en meeneemt naar spannende muziek van jazz op de grens met hip-hop, funk, electro, ambient en al nog meer spannend singer-songwriter, noem het maar op. Vandaag hebben we een non-stop uur, dat wil zeggen dat ik alleen een begin- en een eindaankondiging van dit programma doe. We gaan beginnen aftrappen met de nieuwe cd van Han Litz Groep. Han Litz is een fluitist uit Amsterdam die zich bezighoudt met Braziliaanse muziek, maar ook crossover maakt. Het is een hele mooie nieuwe cd gemaakt, die heet Epiphany. En we hebben ook aandacht voor de cd die hoog in de Jazz Not Jazz chart staat. Jazz Not Jazz is die lijst van tijdschrift Jazzism, waar altijd nieuwe releases in staan en ander spannend nieuws. Dat heet Portico Quartet, een hele goede cd. Ook een hele mooie cd, Georgia and Muldrow Seeds, geproduceerd door Madlib. We nemen je mee met Flaco Taku Taku. Hij heeft een hele mooie cd gemaakt, die heet 50 Days for J. Dilla. 50 korte tracks waar we van draaien, Day 1 en Day 2. En tot slot Long Arm Organic. Dat is een cd. Tokyo Monster hebben we vaak gedraaid. En we sluiten af met een cd van Shigeto Lini. Zoals gezegd, dus eerst twee tracks van Han Litz Groep. Album Epiphany. En de gelijknamige titel is Epiphany. En de tweede track heet Away Again.

Dat was Lou Donaldson met Who's Making Love, West Indian Daddy and Everything I Play Gonna Be Funky. Het volgende blokje muziek begint met Donaldson Goes Country met Tennessee Waltz. Daarna Sassy Lassie van Harold Ousley. Beide tunes staan op eerder genoemde Pretty Things uit 1970. Op Tennessee Waltz hoort u Blue Mitchell op trompet, Lonnie Smith op Hammond-orgel, Melvin Sparks op gitaar, Jimmy Lewis bas en Idris Muhammad op drums. Op Sassy Lassie zijn Smith en Sparks vervangen door Leon Spencer Jr. en Ted Dunbar. Ten slotte, The Scorpion, live in 1970 in Newark, New Jersey. Op trompet Fred Ballard, Hammond-orgel Leon Spencer Jr., gitaar Melvin Sparks en

Dat was Lou Donaldson met Tennessee Waltz, Sassy Lassie en The Scorpion. In het laatste blok Sassy Sound Strut van het gelijknamige album op Blue Note uit 1973. In het grote ensemble spelen onder andere Thad Jones op trompet, Seldon Powell tenorsax en Bernard Purdy op drums. In de jaren 70 verwaterde de aandacht voor soul jazz een beetje. Maar dat gebeurde vooral door de opkomst van fusion en de synthesizer. Vanaf eind jaren 80 was soul en orgel jazz weer helemaal hip. En sindsdien is Lou Donaldson met zijn recept van soul, jazz en bebop wereldwijd ontzettend populair geweest. Hij is inmiddels 93 jaar oud en ja, op de een of andere manier nog steeds actief.

U hoorde Lou Donaldson met Sassy Soul Strut. U heeft geluisterd naar het vierde en laatste deel van The Boogaloo Fan van Lou. Een portret van alt-saxofonist Lou Donaldson, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. En in deze editie van Jazz Not Jazz Radio draaien wij in een non-stop uur tracks van de volgende artiesten: Lone, de Haagse upcoming producer Torres, Jonsi en Alex, Mike Slot, Sunglitters, Mike Gao, Dim Light, Olafur Arnalds en een track van de onlangs overleden diva-zangeres Donna Summer. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wibout Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Deze keer Binnenstad Blues, een aflevering over jazz funk uit begin jaren 70. We beginnen met Freddie Robinson met The Creeper, gevolgd door Phil Upchurch met Inner City Blues.

U hoorde gitarist Freddie Robinson met The Creeper van het album Hot Fun in the Summertime. Verscheen in 1970 op Liberty. Op bas Wilton Felder en drums Paul Humphrey. Op het Rhythm and Blues CV van Freddie Robinson staan opnames met Little Walter, Howling Wolf, Ray Charles en John Mayall. Hij werkte samen met Blue Mitchell, Stanley Turrentine en de Crusaders. In de jaren 70 bekeerde Robinson zich zoals vele zwarte muzikanten tot de islam en ging voortaan door het leven als Abu Talib. Ook Phil Upchurch was een gitarist die op het snijvlak van rhythm and blues en jazz opereerde. In 1961 scoorde hij een gouden plaat met de miljoenenverkoop van zijn single You Can't Sit Down. Upchurch speelde onder andere met Curtis Mayfield, B.B. King, Ramsey Lewis, Stan Getz, Jimmy Smith en zelfs Michael Jackson. Een veelgevraagd studioartiest die ook als leider productief was. U hoorde zijn versie van Marvin Gaye's Inner City Blues van het Blue Thumb album Darkness, Darkness uit 1972. Op bas Chuck Rainey, piano Joe Sample, drums Harvey Mason. Het programma van deze keer is min of meer een reflectie van de Inner City Blues waar Marvin Gaye naar verwees, ofwel de Binnenstad Blues. Het heeft ook wel wat weg van de muziek die te horen was in de Blaxploitation films. Onderwerp en impetus is, kortom, het ghetto. Rond 1970 gaat het in de zwarte wijken niet al te best. Wijken verpauperen, een behoorlijk aantal bewoners is ofwel gesneuveld in Vietnam, ofwel aan de drugs verslaafd. De protest en Black is Beautiful muziek van James Brown, Curtis Mayfield en Marvin Gaye spreekt de bevolking aan. Plekken om te spelen zijn voor soul- en funk-jazzartiesten schaarser geworden, maar hun platen vinden nog steeds een weg naar de zwarte klant. Gaan we verder met fluitist Joe Thomas, diens stevige versie van Sly Stone's Thank You for Letting Me Be Myself staat op het album Joy of Cooking, uitgegeven in 1972 door Groove Merchant. U hoort Jimmy Ponder, gitaar, Jigs Jazz, orgel en Kenny Pollard, drums. Daarna tenorsaxofonist Raymond Morris met Sweet Sister Funk van het gelijknamige album op Groove Merchant uit 1973. Op drums Mickey Roker. Vervolgens organist Ruben Wilson met Superfly, de hit van Curtis Mayfield. Het staat op de plaat de Cisco Kid uit 1974. Op gitaar Melvin Sparks. De ritmesectie bestaat uit jazz heavyweights, bassist Bob Crenshaw en drummer Mickey Roker. Als laatste in het blok Young Hold Unlimited met Bumping on Young Street. De voormalige bassist en drummer van Ramsey Lewis genoten eind jaren 60 succes met Whack Whack en Soulful Strut. Bumping on Young Street staat op het Atlantic album Oh Girl, een album uit 1973.

Wat een prachtige stem heeft deze zangeres toch, Boeika. Je hebt misschien gehoord dat het jazzfestival in Den Haag de stekker eruit heeft moeten trekken nog überhaupt voordat het kon beginnen. Naar verluid omdat er te weinig kaarten al in de voorverkoop waren verkocht. En wat is het jammer dat de jazzfestivals in Den Haag na het vertrek van Noors Jazzfestival eigenlijk niet meer willen lukken. Wat wel al heel hard bezig is, dat is natuurlijk het Noors Jazzfestival. Zowel in de promotie als in de voorverkoop zijn ze al heel druk bezig. En de dame die je zojuist hoorde zingen, Boeika, die komt daar ook. Ik heb mensen gesproken die haar live hebben gezien en die optredens schijnen fantastisch te zijn. Dus ik kijk daar naar uit. Ze heeft een nieuw album gemaakt en dat heet NPL. Je hoorde net een stuk, het heette Bolber. En we gaan nog twee stukken draaien van het album en dat heet Nostalgias en Oro Santo.

twee tracks van de Braziliaanse muzikant, producer, gitarist Lenin. Hij heeft een album gemaakt dat onlangs is verschenen. Dat heet, als ik het goed uitspreek, Chao. C-H-A-O. Dat is een hele interessante muzikant. Ik kende hem zelf nog niet, maar hij heeft waanzinnige muziek gemaakt. Het is een beetje een mengeling van Braziliaanse ritmes, samba, met elektronica. Hij heeft met de Groten der Aarde geschreven, met Milton Nascimento. Hij heeft Grammys gewonnen, hij heeft met Living Color gespeeld. En hij maakt zelf een soort van, ja, toch wel een beetje eigenaardige cultsprookjes, waarvan je nu twee tracks hoorde. Ga dat album checken, Gauw van Lenin.

Je hoorde de Engelse jazzrockformatie Get the Blessing. Die hebben een nieuw album gemaakt dat heet OCDC en je hoorde de track Torque. We draaien in het programma niet zoveel jazzrock, maar het is leuk om te vermelden dat deze groep die uit Engeland komt, en dat zijn niet zoveel jazzrockgroepen anno nu, die hebben een ritmesectie en dat is dus de bassist Jim Barr en drummer Clive Deamer, die voorheen de ritmesectie waren van de trip-hop-formatie Portishead. En die delen hun liefde voor Ornette Coleman met saxofonist Jake McMurtry en trompetist Pete Judge. We gaan zo nog een klein stukje draaien uit datzelfde album, van datzelfde album, de track Americano Meccano. Vooralsnog wilde ik je nog graag mededelen dat dit programma is samengesteld samen met Jazzism. Die hebben weer een heel mooi issue uitgebracht waarin veel informatie staat over North Sea Jazz. Maar er staat ook alle lijstjes in van de Jazz Not Jazz. Die wordt samengesteld door recensisten, programmeurs, muzikanten die obscure Jazz Not Jazz voor je uitzoeken ter inspiratie om te luisteren. Mocht je oude uitzonderingen willen beluisteren, dan kan je naar jazznotjazzradio.nl gaan, waar onder andere ook de jazzagenda staat of een link naar de concertzender waar nog veel meer moois te halen valt. Volgende week dinsdag om 11 uur zijn we er weer. Mocht je vragen of verzoeken hebben, dan kan je die mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linde. Vanavond een Killer B3 special. Een aflevering over een baanbrekende orgeljazzplaat. We trappen af met Jimmy Smith en A New Sound, A New Star, Volume 1. Hoe je het ook went of keert, organist Jimmy Smith is the boss. Natuurlijk over smaak valt te twisten, maar menigeen heeft ongetwijfeld een zwak voor een van de andere legendarische organisten uit de jaren 50 en 60. Dat is logisch. Want de gouden eeuw van de orgeljazz is een speeltuin voor liefhebbers van het genre. Niettemin, niemand is zo populair als Jimmy Smith. En dat heeft een reden. Smith is de pionier van de moderne orgeljazz. Zijn werk het summum van de kunst van het Hammondspel. Ineens was hij er in 1955. Als een meteoriet die insloeg in de studio van de beroemde opnametechnicus Rudy van Gelder. En die stond in Hackensack, New Jersey. Bij Van Gelder nam Smith in 1956 zijn eerste plaat op, A New Sound, A New Star, Volume 1. Er zouden nog vele succesvolle platen volgen op Blue Note. Smith was inderdaad meteen een soul jazz star in de zwarte gemeenschap. Het werkelijk sterrendom begon echter toen Smith in 1963 bij Verve tekende. Met deze crossover naar de blanke markt liep zijn platenverkoop soms in de miljoenen. Op A New Sound, A New Star, Volume 1 zijn alle vooruitstrevende facetten aanwezig die Smith het voorbijgaande jaar al live had gedemonstreerd. Het revolutionaire van hem, van Smith, zat hem in diens virtuose mengeling van bebop en blues. De vrij onbekende organist Les Strand was hierbij een inspiratie voor Smith geweest. De lijnen die Smith speelde deden verder aan Bud Powell en Thelonious Monk denken. Smith veranderde het tot dan toe wat orkestrale geluid van het orgel in een percussief, plakkerig geluid waarbij elke noot goed hoorbaar was. Dit was een subtiel samenspel van het B3-model en de Leslie Speaker. Voorts tilde Smith het basspel naar een hoger plan door de baspedalen als ondersteuning te gebruiken voor de walking bass van de linkerhand. Ballads speelde die soms slechts met zijn voeten. Bij uptempo nummers hield Smith met zijn linkerhand heel lang één akkoord aan als oppepper voor de rappe rechterhand, de zogenaamde drone. Het een en ander resulteerde in een zeer opwindend schouw- en hoorspel. Smith was waarlijk een Hammond beest. Hij beïnvloedde iedereen die in zijn kielzog het orgel bespeelde. In het eerste blokje muziek draaien we A New Sound, A New Star, Volume 1. Dat album bestaat uit The Way You Look Tonight, de Smith-compositie You Getcha, Midnight Sun, Gershwin's Oh Lady Be Good, The High and the Mighty, Gershwin's But Not For Me, Horace Silver's The Preacher, Tenderly en van Johann Sebastian Bach, Joy. Op gitaar Thornell Schwartz, drums Donald Bailey.

U hoorde organist Jimmy Smith met A New Sound, A New Star, Volume 1. The Way You Look Tonight, You Getcha, Midnight Sun, Oh Lady Be Good, The High and the Mighty, But Not For Me, The Preacher, Tenderly and Joy. Midnight Sun was de single van het album, maar vooral het B-kantje, Smith's versie van Horace Silver's gospelgetinte The Preacher, kreeg veel airplay. In het verlengde van Volume 1 verscheen in hetzelfde jaar Volume 2. Volume 1 was opgenomen op 18 februari, Volume 2 op 27 maart 1956. U hoort een originele compositie van Smith, Ready and Able, op gitaar Thornell Schwartz, drums Donald Bailey. Ten slotte Get Happy van de live plaat at Club Baby Grand, opgenomen in Wilmington, Delaware, op 4 augustus 1956. Het is wederom het allereerste trio van Jimmy Smith. U hoort dus Thornell Schwartz op gitaar, Donald Bailey op drums. Van Harold Arlen en Ted Koehler is Get Happy een van de liedjes uit het American Songbook, waarvan het schema gebruikt werd als blauwdruk voor nieuwe melodieën door de eerste bebop-generatie. Het trio van Smith vreet de oerprogressie van het nummer helemaal op. Bailey houdt het energieniveau van zijn solide beat hoog. Zijn ride cymbal is stevig verankerd in de bass groove van Smith. De driftige percussieve slag van Schwartz ondersteunt de furieuze bob-solo van de meester zelf. Het trio van Smith zette zo de standaard neer voor de volgende lichting organ-combo's.

0: U hoorde Jimmy Smith met Ready and Able en Get Happy. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door Frans.
1: Wat vindt u van de Concertzender? Wij werken voortdurend aan verbetering van ons programmaaanbod en aan de uitbreiding van de ontvangstmogelijkheden. Daarbij willen wij u graag uw mening horen. Op onze site concertzender.nl vindt u een enquête. U helpt de kwaliteit van de Concertzender verbeteren als u die invult. Mogen wij op u rekenen? Ga dus naar concertzender.nl, vul de enquête in, help ons en win 2 gratis kaarten voor een concert in Muziekcentrum Vredenburg.

Dat waren Rowan Wilson en Grant Green met I Say a Little Prayer. Grant Green met Ain't It Funky Now en A Day in the Life. En Houston Person en Grant Green met Yester Me, Yester You, Yesterday. Nu nog twee tracks van Green's live LP uit 1970, Alive, opgenomen in Newark, New Jersey. Als eerste Green's versie van de pop

soul hit Let the Music Take Your Mind van Kool & The Gang. Ten slotte gaan Green en consorten tekeer op het rhythm and blues hitje Suki Suki van zanger Don Covey. Op tenorsaxofoon Claude Barty, op vibrafoon Willie Bivens, orgel Ronnie Foster en conga's Joseph Armstrongs en op drums, daar is hij weer, Idris Muhammad.

0: U hoorde Grant Green met Let the Music Take Your Mind en Suki Suki. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij alweer de 63e aflevering van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren we deze week een mixtape vol interessante jazz op de grens met hip-hop, elektronica, funk, een singer-songwriter. En een goed voorbeeld daarvan waar we mee openen is de Nederlandse band Aardvark Saxofoon Quartet. Vier saxofonisten die op dit album een heel spannend avontuur gaan met zangeres Claren McFadden. Een klassieke zangeres die het jazzavontuur niet schuwt. We hebben een hele mooie plaat gemaakt die heet Sly Meets Callas. En daar gaan we drie stukken wel van draaien. Wat gaan we nog meer draaien in dit uur? Dat is Neil Cowley Trio. Heeft een prachtige plaat gemaakt. En evenals singer-songwriter Lionne La Havas. Dat is een Britse zangeres die tussen soul en singer-songwriter een hele diepe plaat heeft gemaakt. Misschien wel de leukste plaat die afgelopen periode is uitgekomen is die van Dr. John, die al zo lang bezig is en nog steeds vernieuwend materiaal maakt. Geproduceerd door de Black Keys. Zijn plaat gemaakt heet Locked Down. Die gaan we draaien. De sensatie van het North Sea wellicht 2012 wordt Bernhoft. Niemand kent hem. Hij speelde onlangs in een uitverkocht Bird in Rotterdam. Een solo concert wat hij dan doet met loop stations en elektronica. Een Noorse zanger die klinkt als Marvin Gaye. En we sluiten af met een hele mooie plaat van Field Music, Plump, ook in het singer-songwriter. En als we nog tijd hebben, komt daar misschien nog een klein staartje bij van Georgia Ann Muldrow. Hij heeft een plaat gemaakt, geproduceerd door Madlib. Georgia Ann Muldrow hebben we vaak gedraaid, maar deze plaat nog niet, want die is nieuw en die heet Seeds. Maar we beginnen met Aardvark Saxofoon Quartet.

U hoorde Grant Green met Jan Jan. Grant Green was van 1960 tot 1965 de meest productieve artiest op het befaamde Blue Note label. Labelbaas Alfred Lion was gecharmeerd van Greens lineaire en op blues gebaseerde spel. Green was veelzijdig en speelde in orgelcombo's, het hardbop genre en samen met avontuurlijke geesten als Herbie Hancock. Zijn werk met organist Larry Young en drummer Elvin Jones is vermaard. Green's bekendste plaat is Idle Moments uit 1964, een essentiële hardbop plaat met onder andere tenorsaxofonist Joe Henderson en vibrafonist Bobby Hutcherson. In 1966 was de loopbaan van Green door problemen met drugsgebruik in het slop geraakt. Pas in 1969 werd Green weer actief. Hij richtte zich nu volledig op soul en funk jazz, weer op Blue Note.

Tegelijkertijd speelde Green mee op platen van collega's op andere labels, voornamelijk Prestige. Daarvan hoort u in dit blok Bernard Purdy op drums. Daarna Stoneflower van tenorsaxofonist Fats Tears, een zeldzame bijdrage van Grant Green op het CTI-label in 1970, met onder andere Hilton Felton op orgel en Idris Muhammad drums. Ten slotte Zoo Boogaloo van tenorsaxofonist Rusty Bryant uit 1969. Bryant en Green in een selectie. Eerst Odds On van organist Charles Kienert uit 1970, waarbij nu ook Houston Person op tenorsax wordt bijgestaan door organist Sonny Phillips, bassist Bob Bushnell en drummer Herbie Lovell.

Dat waren Charles Kynert en Grant Green met Odds On, Fats Theus en Grant Green met Stoneflower en Rusty Bryant en Grant Green in Zoo Boogaloo. In het volgende blok drie opnamen uit begin jaren 70. Green probeerde met een softere, meer radiovriendelijke sound aansluiting te vinden bij een groter publiek. Prima muziek, maar de poging was niet geheel geslaagd. Je hoort eerst Does Anybody Really Know What Time It Is van de plaat Visions uit 1971, een cover van de rockband Chicago. Daarna de Stevie Wonder cover If You Really Love Me van het album Shades of Green uit 1972. Ten slotte de Final Come Down van de gelijknamige LP, de soundtrack van een onbeduidende misdaadfilm uit 1973. Op gitaar Cornel Dupré, op drums Grady Tate.

Je hoorde een non-stop uur Jazz Not Jazz Radio. En voordat we de laatste track gaan draaien, noem ik nog snel even alle artiesten op in volgorde. Zoals je die gehoord hebt, we draaiden als eerste Hanlitz Groep. Die heeft een prachtig album gemaakt, dat heet Epiphany. Gevolgd door Portico Quartet. Dat is een band die je hoog genoteerd ziet staan in de Jazz Not Jazz lijst. En de Jazz Not Jazz lijst, die kan je weer vinden in Jazz Magazine Jazzism. Daar werken we graag mee samen en daar stellen we ook dit programma mee samen. Gevolgd is dat weer door Georgia and Muldrow. Die heeft een hele goede plaat gemaakt, dat heet Seed, samen met Madlib. Daarna hoorde je Flacco en de Japanner Taku. Taku, die heeft een eerbetoon aan Jay Dilla gemaakt. Long Arm en als laatste track hoorde je zojuist Toki Monsta. Mocht je oude uitzendingen willen terugbeluisteren, zoals deze bijvoorbeeld, dan kan je naar onze eigen website gaan, jazznotjazzradio.nl, of je kan ons een mail sturen met vragen en verzoeken, jazznotjazz@concertzender.nl. Ook op concertzender.nl kan je nog veel meer informatie vinden, agenda's, oude uitzendingen en nog veel meer moois en nuttigs. Volgende week dinsdag zijn we er weer om 11 uur en dan wederom met mij aan de microfoon, maar ook dan mijn mede-presentator Ruben van Roon. We gaan draaien de laatste track van vanavond. En dat is van Shiketo. En die track heet...

Dag luisteraars, dit is de Concertzender, dit is het programma over Soul Jazz, Groove en Grease. Het wordt samengesteld door François van der Linden. Vanavond Spunky, pittige en opbeurende Soul Jazz uit de Swinging 60s. We beginnen met Spunky van Monty Alexander.

Dat was Spunky met Monty Alexander en het komt van de gelijknamige plaat uit 1965. Op bas Victor Gaskin en op drums Paul Humphrey. De in Jamaica geboren pianist geniet nog steeds van een veelzijdige loopbaan in de mainstream jazz en maakt met succes uitstapjes naar pop en volksmuziek uit zijn thuisland. We gaan verder met Curtis Amy en Mustang. De tenorsaxofonist is geboren in Texas, maar maakte carrière aan de westkust in Los Angeles. Hij speelde daar niet alleen in zijn geliefde hardbop en soul jazz genre, maar is ook te horen op de nummers van The Doors en Carole King. Ook was hij midden jaren 60 muzikaal leider van de Ray Charles Band. Daarna Whack Whack van de Young Holt Trio. Bassist L.D. Young en drummer Red Holt scoorden na hun samenwerking met populaire pianist Ramsey Lewis een enorme hit met Soulful Strut. En dat was in 1968. Van hun eerste single, Whack Whack uit 1966, werden ook al behoorlijk veel exemplaren verkocht. Op piano Don Walker. De eclectische fluitist en saxofonist Herbie Mann, volgens de jazzpolitie te populistisch, wist wat hitjes betreft ook van wanten. De soul jazz plaat Memphis Underground was in 1969 bijvoorbeeld heel succesvol. En Mann's Latijns getikte Hijack steeg in 1975 tot nummer 1 in de discocharts. Wij draaien The Beat Goes On uit 1967. Het is Mann's cover van de hit van Sonny & Cher. Ten slotte pianist Les McCann met Sunshine Superman. De door blues en gospel geïnspireerde McCann covert de hit van Donovan samen met onder andere Seldon Powell op tenorsax, Joe Macho op elektrische bas en Booker T. Robinson op drums.

Les McCann liet horen dat Sunshine Superman ook heel groovy kan klinken. Daarvoor hoorde u Herbie Mann met The Beat Goes On, de Young Holt Trio met Whack Whack en Curtis Amy met Mustang. Tijd voor het Latijnse en Caribische levensgevoel. Eerst percussionist Willy Bobo met zijn cover van Michel van de Beatles. Daarna Dave Pike, de vibrafonist, die trouwens ooit door onze landgenoot Rijn de Graaf de Charlie Parker op vibrafoon werd genoemd. Hij nam in 1967 de radiovriendelijke plaat Jazz for the Jet Set op. U hoort zijn versie van Bobby Hebb's Sunny. En trouwens, dat is een van de meest gecoverde popsongs aller tijden. Op orgel Herbie Hancock, bas Jimmy Lewis en drums Grady Tate. Pike speelt hier overigens marimba. We gaan dan verder met Aquarius van het Paul Gamma Quartet. De obscure gitarist uit New Orleans coverde in 1967 de kersverse megahit uit 1967 van The Fifth Dimension. Hij liet met zijn subtiele intro horen dat hij heel wat in huis had. Na Gamma, een van de grootheden van de jazzgitaar, Wes Montgomery. Het laatste deel van Montgomery's loopbaan, hij stierf in 1968, is gewijd aan smooth jazz en popgeoriënteerde platen. Verre van essentieel, maar Montgomery wist zich toch elegant door het repertoire te bewegen. California Dreaming uit 1967 is zijn succesvolste plaat. Hij eindigt op nummer 1 in de jazz charts en nummer 4 in de Rhythm and Blues hitparade. We draaien de titelsong Montgomery's cover van The Mamas and the Papas, waarin Montgomery zich voornamelijk beperkt tot het spelen van zijn befaamde octaven. Als laatste Quincy Jones met Hang on Sloopy. Je kon het aan de alleskunner uit Chicago wel overlaten popsongs te arrangeren. Hij produceerde midden jaren 60 een aantal puikgearrangeerde pop- en soul-georiënteerde platen voor Mercury en A&M. Op Hang On Sloopy, een hit voor de McCoys, en dan heb ik het over 1965, hoor je onder andere Joe Newman op trompet, Grady Tate op drums en Ray Barretto op percussie.

Hang on Sloopy, dat was Quincy Jones. Daarvoor California Dreaming van Wes Montgomery. Het Paul Gamma Quartet met Aquarius. En Dave Pike met Sunny. En we begonnen dit blokje muziek met Willy Bobo en Michelle. Nu de koning van de soul jazz, Ramsey Lewis. Het begin van soul jazz in enge zin. Dus de focus van de jazzartiest op de hedendaagse pop, soul en rockzang. Dat begon in feite met de opname van Lewis van Billy Page's The In Crowd. De live opgenomen plaat en single sloegen namelijk in als een bom en eindigden respectievelijk op nummer 1 en 2 in de Billboard Rhythm and Blues charts. U hoort de eerder genoemde en gedraaide L.D. Young op bas en Red Holt op drums. Daarna vibrafonist Freddie McCoy met Lonely Avenue van Doc Pomus. We kennen deze song vooral van Ray Charles. Freddie McCoy maakte in de jaren 60 een serie platen voor Prestige en verdween daarna spoorloos uit de muziekindustrie. Hij wordt op Lonely Avenue onder andere bijgestaan door trompetist Gail Askey, organist James Thomas en drummer Ray Lucas. Daarna de orgelcombo Billy Larkin en The Delegates. De groep scoorde in 1965 een hitje met Pick Me. U hoort hier hun versie van James Brown's It's a Man's World uit 1967. Als laatste dan alt-saxofonist Sonny Cox en The Wailer uit 1966. Cox maakte twee platen met zijn groep, The Three Souls, en net als zijn soloplaat The Wailer verschenen ze op Argo, het label uit Chicago. Op orgel Ken Prince en drums Maurice White.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wibout Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linde. Vanavond een portret van de Jazz Crusaders. De Jazz Crusaders bestonden uit tenorsaxofonist Wilton Felder, trombonist Wayne Henderson, pianist en organist Joe Sample en drummer Styx Hooper. Ze werden verder ondersteund door verschillende bassisten als Jimmy Bond, Victor Gaskin en Buster Williams. We beginnen met That's It van hun debuutplaat in 1961, Freedom Sound.

De Jazz Crusaders waren dit met That's It. De oorsprong van de Jazz Crusaders ligt in Houston, Texas. Felder, Henderson, Sample en Hooper waren vrienden op de middelbare school en speelden samen in de schoolband. Na de middelbare school gingen ze stuk voor stuk naar de segregeerde Texas Southern University. De klassieke jazzman of vrouw wordt nog regelmatig voorgesteld als de zogenoemde nobele wilde, een ongeschoolde muzikant die het desondanks ver heeft geschopt. Deze mythe kan natuurlijk eenvoudig voortgezet worden met het oervoorbeeld van Louis Armstrong, die in primitieve omstandigheden is opgegroeid. Maar in werkelijkheid was het grootste gedeelte van de jazzmuzikanten van weleer deel van de middenklasse. De vader van Miles Davis bijvoorbeeld was tandarts. En zo zijn er nog talrijke voorbeelden waarbij aangetekend dient te worden dat een groot gedeelte van de jazzlegendes ook een gedegen muzikale opleiding heeft gevolgd. Afijn, ook Felder, Henderson, Sample en Hooper waren welopgevoede kerels. Ze maakten de studie overigens niet af, want besloten in 1960 hun muzikale heil te zoeken in Los Angeles. En zo zijn de Jazz Crusaders bekend geworden als West Coast Band. In 1961 kwamen ze terecht op het Pacific Jazz label, waar ze tot eind jaren 60 een hele serie hardbop en soulplaten voor opnamen. Van hun tweede plaat, Looking Ahead, draaien we Sinning Sam, een sappige bluesy compositie van Styx Hooper. Daarna Tough Talk van de gelijknamige LP uit 1963, waarop Joe Sample orgel speelt. En tenslotte het gospelgetinte Deacon Brown en het welbekende soulnummer On Broadway, beide verschenen op het album Heatwave uit 1963.

Dat waren de Jazz Crusaders met Sin and Sam, Tough Talk, Deacon Brown en On Broadway. Door de ongebruikelijke combinatie van tenorsaxofoon en trombone verkregen de Jazz Crusaders een stevige sound die goed paste bij hun toegankelijke, soulvolle muziek. In 1964 werkten ze samen met de evenzeer door blues en gospel geïnspireerde pianist Les McCann. Je hoort McCann's Three Fours for God and Company van de plaat Jazz Waltz. Drie vierde, drie kwart slaat uiteraard op het ritme van de wals. Daarna The Thing van de gelijknamige plaat uit 1965. Vervolgens Soul Bourgeoisie van de Latin getinte plaat Chili Con Soul uit 1966. Als laatste in dit blok, Alleluia, live opgenomen in de Lighthouse in Hermosa Beach, Californië in 1966. De Jazz Crusaders brachten maar liefst 4 Live at the Lighthouse platen uit in 1962, 66, 68 en 69. Een mooie traditie.

0: Mayo Dia heet het album. We zijn alweer bijna toe aan het laatste blok van dit eerste uur. Een tweeluik met de muziek van Egberto Gismonti. We zouden misschien wel 20 uitzendingen kunnen vullen met zijn muziek, want hij heeft zoveel prachtige muziek opgenomen, maar goed. Voordat we Ruben ons laatste blokje van 3 nummers aankondigt, wil ik je nog graag even vertellen dat mocht je deze uitzending nog een keer willen horen of andere interessante uitzendingen, dan kan je gaan naar www.jazznotjazzradio.nl. Daar staan ook bijvoorbeeld specials op, zoals een special over Weather Report. Er is een special in de maak over Miles Davis en nog andere leuke items zoals de jazzagenda. En anders zien we je graag terug volgende week dinsdag avond om 11 uur. Je kan ook naar de concertzender.nl gaan voor meer informatie over de concertzender of over deze uitzendingen. Of je kan ons, als je speciale vragen of wensen hebt, een e-mail sturen naar jazznonjazzradio@concertzender.nl. Dat zeg ik verkeerd, jazznonjazz@concertzender.nl.
1: Ja, en we sluiten af met een album van hem, wat dus heet Carmo. Dat is dus zijn geboortedorp. Daar heeft hij een heel arm album aan gedragen. Dit album is net uit 78, geloof ik, 1978. We gaan 3 tracks draaien. Educao Sentimental, Apersar di Todo en As Primaveras.

Beste luisteraars, welkom bij ons programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Killer B3 Special, een nieuwe aflevering over een baanbrekende plaat in het organ jazz genre. De plaat van vandaag is Hammond-organist Lonnie Smith, live at Club Mozambique. We beginnen met I Can't Stand It.

hoorde Lonnie Smith met I Can't Stand It. Smith, geboren in Buffalo in 1942, is nog steeds actief. Midden jaren 60 speelde die in een groep met gitarist George Benson. Ook werkte die samen met alt-saxofonist Lou Donaldson. En deze introduceerde Smith bij Blue Note. Smith maakte eind jaren 60 op dat label een reeks eigenzinnige funk jazzplaten. Hij ontwikkelde enkele nieuwe technieken, zoals kruislings spelen met de handen. De dynamiek in zijn spel is opmerkelijk. Hij verkreeg die onder andere door fijnzinnig gebruik van de volumecontrole. Bovenal is Smith een meester van de slepende groove. Niettemin, hij is ook geschoold in bebop en moderne jazz. Live speelt Smith regelmatig de muziek van Charlie Parker. Live at Club Mozambique is een hoogtepunt in het oeuvre van Smith. De plaat werd opgenomen op 21 mei 1970 in Detroit, maar werd pas in 1995 door Blue Note uitgegeven. De reden is waarschijnlijk het feit dat er van Smith in 1969 al een liveplaat was verschenen en die heette Move Your Hand. De band van Smith bestaat uit gitarist George Benson, tenorsaxofonist Dave Hubbard, baritonsaxofonist Ronnie Cuber en drummer Joe Dukes. Begin 70, jaren 70, was een overgangsperiode voor Benson die beroemd zou worden met smooth jazz. Maar in een club vol liefhebbers van rootsmuziek, zoals de Club Mozambique, laat Benson horen wat hij werkelijk waard is. Baritonsaxofonist Ronnie Cuber speelde met Smith sinds 1965. Zijn gruizige brommende spel past perfect bij de diepe funk van Smith. En Cuber is niet te vergeten een van de toppers op baritonsax in de moderne jazz. We gaan verder met Expressions. Joe Dukes in dit modaal getinte nummer van Smith is bijzonder explosief. Daarna Peace of Mind. De weliswaar niet grootse, maar wel overtuigend gebrachte vocalen zijn net als bij I Can't Stand It van Smith zelf. Hoe Smith's liefdesleven er destijds op stond, laat zich gemakkelijk raden. Vervolgens draaien we Scream en Love Bowl, twee typische slepende grooves van Smith. Ten slotte hoor je Seven Steps to Heaven van Miles Davis. De band laat zich wat moderne jazz betreft van zijn beste kant horen. Let op het sinistere intro, de heftige shuffle van het middenstuk en de enorme drive van de band en de vurige solo's. Een bona fide orgeljazz klassieker.

U hoorde The Russians Are Coming van Val Bennett. Dank voor het luisteren. Freddy blaast ons zoals gebruikelijk naar het einde van de show. Op de internetpagina van deze zender kunt u onder andere de playlist opnieuw bekijken. Tot de volgende keer.

Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel liefst 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar jazznojazzradio.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag The Cutest Little Babyface, een portret van Hammond-organist Babyface Ouellette. We beginnen met Face to Face.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Een nieuw seizoen met een nieuw geluid. En naast een nieuw geluid ook een nieuwe DJ. Vanaf vandaag is bij ons aangeschoven Ruben van Roon, ook wel bekend als DJ Kikken. Al eerder in de uitzending geweest bij ons in het vorige seizoen. Ruben, welkom. Ik zie dat je een hele stapel nieuwe cd's bij hebt. Wat heb je zo bij je?
1: Ja, dat klopt. Ik heb zowel recente muziek bij me als wat muziek wat eerder is uitgebracht de afgelopen jaren. Onder andere de remixes van de Kira Neris plaat. Ik heb een ECM plaat bij me. Ricardo Villalobos Bouillon. Het is een soort Flying Lotus DJ.
2: En, uit Frankrijk?
1: Uit Frankrijk, denk ik. En Subtract en nog veel andere muziek.
2: Oké, als eerste track hoorde je Dudley Perkins, Amerikaanse rapper op het Stone Throw label. Ook wel bekend met zijn samenwerking van Georgie Ann Muldrow, die onlangs nog in Rotterdam te horen was. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt, die heet Expressions. En daar onder andere ook Georgie Ann Muldrow, maar ook Flying Lotus. Als eerste plaat stel ik voor dat jij wat gaat draaien.
1: Ja, er is vorig jaar een plaat uitgekomen van de Franse producer Kira Neris. Met heel veel jazz-invloeden. A Frozen Second heet hij. En dit jaar zijn daar remixes van gemaakt van een paar nieuwe hippe producers. Waaronder bijvoorbeeld Vakula. En Vakula heeft een remix gemaakt van het stuk Sky Talks. Kira Neris.

Ja, dit was Sky Talks van de remix-album van Kira Neres. Het volgende nummer wat we gaan draaien is Sky Talks. Een andere remix van meneer OL, ook een producer... van hetzelfde Kira Neres-album.

0: A Frozen Second remixes van Kira Neris. Twee tracks daarvan.
1: Super. We gaan naar Nederlandse bodem. De band Full Duplex rondom trombonist Luc Boudestein. Onder andere ook initiatiefnemer van het Jazz Orchestra Rotterdam. Rotterdam Jazz Orchestra. Misschien bekender nog als het gezicht van de blazerssectie van Caro Emerald. Maar veel spannender is zijn eigen band Full Duplex. Zette vorig jaar op het North Sea Jazz de tent op zijn kop. Hij heeft een hele spannende band met onder andere tenorist Matt de Erker en Michel van Schie. Die tekende voor de productie van dit album. We gaan twee tracks luisteren van het album Fast Forward. Fairies en Waterboarding.

0: Je hoorde de Nederlandse band Full Duplex rondom trombonist Luc Boudestein. Waterboarding heette deze track en de vorige track heette Fairies. Uitgekomen op een Nederlands label dat heet Embrace Records, waar leuke producties op uitkomen. Niet alleen Full Duplex, maar ook Rob van der Bouw heeft daar zijn eerste twee platen uitgebracht. Binnenkort komt daar een derde album uit. En Ruben, jij hebt een heel ander album meegenomen, een ECM project. Zijn er overeenkomsten met Embrace en ECM?
1: Nou, er zijn niet zoveel overeenkomsten. Ricardo Villalobos, dat is een Chileense producer en DJ. En op het ECM-label is daar een CD net verschenen. Die heet Re-ECM. Deze producer en DJ, terwijl die DJ'de, gebruikt hij al heel veel soundscapes van het ECM-label. En dat inspireerde hem om een plaat te maken met die soundscapes. En heeft het label benaderd en die waren zeer geïnteresseerd. Die hebben hem gekoppeld aan Max Loderbauer, wat een soort sound wizard is uit Duitsland. Ook een artiest van ECM. En die zijn aan de gang gegaan met oude ECM-platen en hebben die op een hele originele manier geremixed. En je hoort allemaal mooie soundscapes van de klassieke sector van ECM, Arvo Pärt. Je hoort ook Jeun Christensen, een bekende ECM-drummer, voorbij komen. Een hele interessante en een hele mooie CD. Het is in de stijl Micro House, noemen ze dat. Dat is een soort hele minimal electro-achtige elektronische muziek. Het eerste nummer wat ik wil draaien heet Retime.

Dit is een concertzender met het programma Groove and Grease. U hoorde Gene Ammons, Lou Donaldson en Clarence Wheeler. We gaan verder met een moddervet voorbeeld van classic soul jazz. De Jazz Crusaders. En zij brengen Willie en Laura Mae Jones van Tony Joe White. En ze deden dat live in 1969. Moderne jazz skills ingebed in een ontzettend groovy geheel. We wandelen vervolgens met langzame tred uit deze uitzending en we doen dat door middel van een smeuïge slow drag uit 1967 van drummer Grisella Oliphant. Oliphant, na een hiaat van 40 jaar weer actief als drummer sinds 2010, speelt Get Out of My Life Woman van Alan Toussaint, bekend in de versie van Lee Dorsey. Op gitaar hoort u Grant Green, op trompet Clark Terry en op Hammond-orgel John Patton.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender, dit is Jazz Not Jazz. En zoals u gewend bent rond dit tijdstip, een samenstelling door Jan-Pieter Overmars. We beginnen met een trio nummers dat de veelzijdigheid van ons programma zal waarmaken. Allereerst Don Ellis met Open Beauty. Het komt van zijn hitalbum Electric Bath. Het is prachtig ingehouden en dus zonder het kenmerkende absurde tempo. Maar ook dit kon Don compositorisch aan. En let vooral op het prachtige einde. Dat Burt Bacharach onvoorstelbaar mooie tijdloze melodieën en liedjes schreef, ja, dat weten we wel. Maar toch dit weer uit de film Butch Cassidy and the Sundance Kid. Ja, leg maar eens uit aan jonge lui wie dat waren. Robert Redford en Paul Newman. Muziek zo superieur dat we het een keertje moesten draaien in dit programma. De titel South American Getaway. En dan sluiten we dit blokje muziek af met nieuwe muziek van het Duits-Noorse duo Henrik Schwartz en Boege Wesseltoft. Van het album Duo 2 is dit Bastorius. Inderdaad, een woordspeling.